0: te horen via, ik leg het even uit aan de luisteraars, via Skype. En niet via de telefoon, want we zijn natuurlijk van de moderne media. En daarbij is de kwaliteit van je stem dan ook wat beter te verstaan. Althans, dat hopen we. Goed dat je er bent. Je heet Joris Vaartaak, alias Hamertje Tik. Producer, beat creator. Leg even uit precies wat jij doet.
1: Ja, dat is de naam van mijn solo act. Dus ik zit gewoon op een zolderkamertje allerlei beats te maken. Een beetje elektronische beats, dus à la Flying Lotus. Met dromerige samples van internet, YouTube-filmpjes. En ik ben drummer van huis uit eigenlijk, dus ik drum erbij. En zo heb ik een EP'tje gemaakt, Memories. Die kwam in mei uit. En ik ben nu bezig aan een debuutalbum. Dat hoop ik in januari uit te brengen.
0: Oké.
1: Ja. En ik hoorde, ben op zoek naar label.
0: Ik hoorde dat je bezig was met Lex Empress. Waarvan ken je haar?
1: Ja, klopt ja. Ja, ik ken haar van Kraken Smaak, waar ik af en toe inval als drummer.
0: Ja, en daar is zij zangeres.
1: Ja, precies. Zij zingt daar en zij gaat ook solo een album uitbrengen. En we zijn nu samen bezig. Want ik wil ook graag... Ik ben geïnspireerd door bijvoorbeeld ook Subtract, waar ik zo wat van ga draaien. Die maakt ook veel met gastzangeressen en zangers werkt veel samen.
0: Oké. Okay.
1: Dus er worden toch meer liedjes.
0: Heel goed. We hebben een item, Wat is Los? Dat betekent dat jij voor ons op onderzoek bent gegaan in alle uithoeken van internet. Op speuren naar elektronische jazz, not jazz muziek.
1: Ja.
0: Jij gaat voor ons een aantal korte snippets laten horen van vrij onbekende of nog underground acts. Die heel erg de moeite waard zijn om later ook uit te checken. En dan sluiten we af als laatste met een track die jij het meest favoriet vindt. En die draaien we dan in zijn geheel.
1: Ja, zeker.
0: Dus vertel, wat heb je voor ons in de aanbieding?
1: Nou, ik heb Thundercat. Dat is een New Yorkse producer, bassist ook. En die is net getekend bij het label van Flying Lotus, die er zelf ook aan meewerkte. Brainfeeder. En het nummer is Daylight. MUZIEK

0: Ja, heel smooth, Thundercat.
1: Ja, zeker. Nice. Ja, ik heb er dan nu eentje van Nederlandse bodem. Hij heet gewoon Martijn, met een Y. Is de eerste Nederlandse producer die getekend is bij Brainfeeder. Hetzelfde label als wat ik net noemde. En hij stond onlangs nog op Greenwire Festival en het STRP Festival in Eindhoven. Dit is Love and Machines.

0: wires, electricity, fires.
1: Ja, dat was al een hele korte snippet. Is hij booming of is hij nog heel erg underground?
2: Nou, hij begint nu wel echt bekend te raken, ja, zeker. Dus hij heeft het al wel in Amerika, heeft het al wel redelijk gemaakt.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En ik heb de volgende is van Mark de Clijf Low, waar ik stiekem fan van ben door Rob van der Wouw, de Nederlandse trompetist. Die is nu met de zangeres bezig, Nia Andrews. En hij komt binnenkort met een nieuw album in november. En dit is een gratis single en het heet The Why. Right now.

0: Ja, interessant. Mark de Clive, die kennen we toch meer als Broken Beat producer. En dit is wat anders, lijkt het.
1: Ja, klopt. Dit is wat soulvoller inderdaad. Hij heeft hier ook wat meer muzikanten bij gehaald. Maar okay, wel inderdaad het verknipte spelen zit er dan wel in. Drummer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, leuk.
1: Ja, interessant. Dan heb ik, even kijken, Floating Points. Het is een 23-jarige jongen uit Engeland. Die is net getekend bij Rush Hour. En ik vond dit een zeer vet zomerhitje. Het heet Vacuum Boogie.

0: Floating Point op Rush Hour. Ik zei al eerder in de uitzending dat het een nogal Nederlandse uitzending aan het worden is, omdat er veel Nederlandse acts aan het draaien zijn. Rush Hour is natuurlijk Nederlands en Kindred Spirits kwam Martijn geloof ik op uit.
1: Brainfeeder.
0: Brainfeeder, ja. Oké. Okay. Ja. Vertel, wat heb je nog meer?
1: Ik heb Mike Slot, daar ben ik zelf groot fan van. Hij heeft net een debuutalbum, maar dit nummer wat ik

0: Mike Slot.
1: Ja, helemaal te gek. Ik heb als ene laatste snippet heb ik Subtract. Dit is een beetje echt dezelfde opstelling als Haamse Tik eigenlijk.
0: Dit is een inspirator voor jou.
1: Ja, precies. Het verschil is dat hij wel live ook nog een zanger erbij heeft. Maar hij heeft een masker op, dus niemand weet hoe die heet. En hoe die eruit ziet. Zijn naam schrijf je als S-B-T-R-K-T. Maar spreek uit de Subtract. Ik heb het gezien in Trouw en het was wel echt waanzinnig.
0: In Amsterdam.
1: Wow. Ja, in Amsterdam. En dit is het van zijn debuutalbum Subtract. Heet ook Subtract. Het nummer heet Ready, Set, Loose.

0: Wauw, te gek. Subtract. Super.
1: Ja, zeker. Ik heb nog een mooie ook. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Het is een Amerikaanse, Japanse lijkt het wel. Jennifer Lee. En ze werkt onder de naam Toki Monster. Hele dromerige muziek. En het nummer, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar het nummer heet Stigmatizing Sex.

0: Stigmatizing Sex. Tot slot, wat is jouw afsluitende track?
1: Ja, dat is Berlin van Mode Selector. Dat is een Duits duo, producers duo, die al echt al sinds 1992 samenspeelt. Ze stonden afgelopen, even kijken, ze waren een maand geleden nog op het Amsterdam Dance Event. En zelfs een maand geleden waren ze ook nog in het Paard in Den Haag. En ze hebben nu een hele vette plaat gemaakt, waar ik echt al heel veel heb gedraaid. Onder andere ook met Tom York van Radiohead. En het is wat rustiger geworden allemaal. Het was eerst meer techno. Maar dit nummer vind ik heel vet, ook met de zangeres. En het heet Berlin.
0: Die gaan we even helemaal in zijn geheel draaien. Voordat we dat doen, sluiten we bij jou af. Hamertje Tik, dankjewel voor je bijdrage. Ga lekker op onderzoek uit wat er allemaal in de internethoeken te vinden is op elektronische underground jazz, not jazz. Ik zie je snel.

0: Ja, dit was Mode Selector. Berlin heette de track en komt van het album Monkey Town. Vette track.
1: Ja, met dank aan Hamertje Tik. Wat is los? We gaan hem volgende maand weer uithoren wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat voor goede tips hij voor ons heeft.
0: Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz. Dat wordt gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Volgende week dinsdag tussen 11 en 12 is er weer een Jazz Not Jazz. Heb je eventueel wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op deze concertzender.nl kan je deze uitzending en ook nog oudere uitzendingen terug beluisteren. We gaan eruit met een heel bijzonder album, vind ik. Het is het nieuwe album van Wouter Hamel.
1: Ook een Haagse muzikant.
0: Dat zagen we net staan, dat hij ook uit Den Haag komt. Dus het is allemaal... Dit album is dit keer niet geproduceerd door Benny Sings, die wel zijn vorige twee albums heeft geproduceerd. Maar hij heeft het nu zelf gedaan. En het resultaat vind ik echt heel bijzonder. Hij heeft ook al een aardig budget gekregen, geloof ik, van het Engelse Decca. Maar dat heeft hij goed gebruikt. Het is volgens mij opgenomen in Brussel. Dat is een hele mooie studio. Het klinkt allemaal als een klok. De band klinkt goed, de arrangementen, de songs.
1: Echte strijkers.
0: Wij gaan luisteren naar een heel romantisch mooi Frans liedje. Dat heet Rue dans Romont. Wouter Hamel van het album Lowen.

Going to DC van Sonny Stitt. Daarvoor Melvin Parks met Thank You. En daarvoor Billy Butler met Blow for the Crossing. Tenorsaxofonist Willis Jackson legde een hele andere route af dan Stitt. Oh, de muziek begint al. Jackson, geboren in 1932, overleden in 1987, was weliswaar geschoold in jazz, maar speelde in de jaren 50 toch voornamelijk hankende rhythm and blues. Vanaf 1959 maakte hij een reeks vaak populaire soul-jazz platen op Prestige met meestergitarist Pat Martino. En eind jaren 60 gaat Jackson ook wat meer de funk kant op. Van die periode hoort u nu Swivel Hips.

Swivel Hips van Willis Jackson. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van dit uur Groove and Grease, samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine presenteren Wibout Burkens en Michael Varenkamp een wekelijks programma met de nieuwste en meest invloedrijke platen op het grensgebied van jazz, soul, singer-songwriter, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. We hebben vandaag te gast bassist en componist Mark Haanstra. Oprichter en bandleider van Oxymor Quintet, bandlid van Agog, die je zojuist in de opener hoorde. En zijn laatste project Barnacle Bill, trio met John Engels en Miguel Martinez. Daarnaast is Mark ook bassist bij onder andere Yuri Honing's Wired Paradise. Hij speelde met Asko Schoenberg Ensemble, Koninklijk Concertgebouw Orkest en Terry Bozio en Duizendpoot. We gaan muziek van zowel Mark draaien en we hebben hem gevraagd inspirerende muziek mee te nemen. Kortom een uur Jazz No Jazz. Mark, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een track meegenomen van je band Oxymor Quintet uit 2007 met onder andere Harmen Fraaien, Oene van Geel, Guillaume Orti en Gender Shardou. Wat voor band is dat en waarom speelt het zo weinig?
1: Het is in ieder geval dus een band met echt allemaal waanzinnige muzikanten. Dus dat is dan ook gelijk de reden waarom het zo weinig speelt. Want waanzinnige muzikanten hebben nou eenmaal de nare gewoonte om heel veel te spelen.
0: Met heel veel. Duidelijk.
1: Maar goed, we hebben dat. Oene en ik hebben dat opgericht in 1996, zoiets.
0: Oene is violist.
1: Oene is de violist. En daar werk ik al. Op dat moment al 10 jaar. Had ik zeg maar allerlei verschillende groepen met hem gehad. En toen wilden we echt iets.
0: Want ik ken Oene ook van jouw band Voer. Tenminste, waar jou,
1: daar speelde ik in. Ja, inderdaad. Ja, dat was een beetje van Vera van der Poel, zangeres, en Oene. Ja. Oene doet ook 100.000 verschillende dingen. Zem, en we hebben heel veel samen gedaan. En die band, dat was wel een soort van kroon op een 10 jaar samenwerking. Te gekke cd geworden. En daarna ook wel een kleine serie concerten gedaan. Op Noordzee, Bim, de hele handel. Ja, en op een gegeven moment dan worden toch gewoon weer. We hebben wel wat dingetjes in het buitenland gedaan ook. Maar op een gegeven moment dan gaat iedereen ook weer zijn eigen kant op. En dan. Ik denk wel dat het weer gaat leven op een gegeven moment. En er zijn ook wel plannen. Maar het is gewoon lastig om de agenda's vrij te krijgen. Zeg maar.
0: Laten we een track draaien. Het is een track die jij hebt geschreven, of eigenlijk moet ik zeggen gearrangeerd.
1: Dat is eigenlijk een bewerking van een Radiohead-stuk van Kid A. Optimistic heet dat. Te gekke track. Echt helemaal.
0: Optimistic, Oxymor Quintet.

0: Wauw, wat een track. Optimistic, Oxymor Quintet, 2007. Geweldig.
1: Dankjewel.
0: Ik las in een interview dat je een hekel hebt aan het labelen van muziek, vooral als het gaat om het label Crossover. We hebben nu twee verschillende projecten gehoord, het Oxymor Quintet en de eerste stuk van Agog. Hoe zou je het zelf noemen? De muziek die je maakt of wat je produceert?
1: Ja, ik vind het, nou ja, daarom heb ik er dus een hekel aan, omdat ik het altijd heel erg lastig vind om dat te labelen. Maar kijk, het is in principe, ik ben heel erg geïnspireerd door heel veel verschillende soorten muziek. Ik ben denk ik oorspronkelijk wel een jazzmuzikant. Dat is wel waar ik vandaan kom, maar ja, weet je, jazzmuzikant vandaag de dag betekent, of muzikant zijn vandaag de dag betekent eigenlijk automatisch dat je met zo verschrikkelijk veel invloeden in aanraking komt en ook met mensen. En uiteindelijk dit, zo'n Optimistic bijvoorbeeld, zo'n track is ook eigenlijk het resultaat van
0: ook creatieve,
1: creatieve samenwerking met mensen en je laten inspireren door elkaar en ideeën opdoen en ja, daar komt dan zoiets uit, weet je. En ja, om dat nou een label aan te gaan hangen, nou ja goed, oké, dit is een soort van moderne jazzband, Oxymor.
0: Maar ja,
1: maar ja, het is een popliedje, maar ja, ja.
0: En wat is dan jouw rol in die band? Ben jij dan echt componist die uitlegt wat iemand precies moet doen of ben jij juist de aanjager van die groepsynergie?
1: Nou, in die studio sessie was ik misschien wel iets meer dan gewoon alleen de componist en de bassist, omdat ik wel een heel erg duidelijk beeld had van hoe we in korte tijd zo'n cd moesten maken. Gewoon met weinig repetitietijd en echt gewoon bij elkaar gaan zitten en echt een hele goede track van maken of een hele goede cd van maken. Dus dat, daar heb ik wel een beetje meer gestuurd dan anders.
0: En dat sturen, is dat dan compositorisch, dat je muziek opschrijft? Of nou, is het dan een coaching van hoe iemand moet improviseren?
1: Nou ja, goed, dat hoef ik die gasten natuurlijk niet te vertellen, want die zijn allemaal meesters. Maar het was meer bijvoorbeeld met deze track bijvoorbeeld. Die wilde ik eigenlijk toch wel wat ruiger en wat grover. En ook wat soort van meer edgier laten klinken dan de rest van de cd bijvoorbeeld. Dus daar heb ik wel heel erg zitten pushen van nee, het moet lelijker, het moet harder, het moet ranziger.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat, normaal gezien zou je dat natuurlijk als het een working band is of wat dan ook. En we spelen veel, dan laat je het gewoon gebeuren. Maar als je voor die cd, zeg maar, had ik gewoon een bepaald beeld.
0: Ja, ja.
1: Hoe moest gaan klinken.
0: Nu weet ik dat je enorme Radiohead fan bent. En dan die Optimistic is een bewerking daarvan. Waar luister je veel naar? Wat is je inspiratiebron voor dit soort muziek?
1: Is dat van Radiohead?
0: Nou, nee, of is Radiohead een inspiratie voor het maken van die muziek? Of luister je veel naar Bach?
1: Nou luister ik niet zo heel erg veel naar Bach. Dat zou ik eigenlijk veel meer moeten doen. Maar Radiohead is absoluut een inspiratie. En ik moet zeggen, het was voor mij een turning point. Ik was echt met hele andere soorten muziek bezig voordat ik naar Radiohead begon te luisteren. En dat was toch wel een eye-opener. Ja. Ook over, ik bedoel, de stukken die ik daarvoor schreef, die waren nooit echt liedjes of songbased of wat dan ook. En had ik me eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, behalve dan standards, weet je, American Songbook, songbook liedjes, zeg maar, had ik me eigenlijk nooit zo erg mee bezig gehouden.
0: Ja.
1: Dus dat heeft me wel zeker, de ogen geopend. En toen ging ik ook wel heel anders naar andere dingen luisteren. Dus het was wel een aanleiding voor een hele hoop andere muziek waar ik daarna, zeg maar, van ben gaan houden.
0: We hebben meegenomen, of jij hebt meegenomen, moet ik zeggen, de nieuwe Radiohead, King of Limbs, The King of Limbs.
1: Ja.
0: Aparte titel. Laten we gaan luisteren. De track heet Little by Little.

0: Lucy van de band Rudder. Album Matorning, Chris Cheek, Henry Hay, Tim Lefebvre en Keith Carlock. En daarvoor hoorde je de nieuwe Radiohead. Album heet The King of Limbs, Little by Little. Mark, een ander project waar je in zit is Yuri Honing en The Wired Paradise. En wat mij opvalt in al je projecten van de bands in zover die ik heb gehoord, is dat je een hele prominente rol hebt met de bas. Je bent niet de bassist die zich beperkt tot de grondnoot, zou ik maar zeggen. Ben je veel bezig met die rol als bassist in een band?
1: Nou, het is grappig dat je dat nou juist zegt na Yuri's band. Want daar ben ik juist wel heel erg basic. En eigenlijk beperk ik me juist wel heel erg tot
0: de grondnoot.
1: Ja, nou, grondnoot niet per se. Maar in elk geval gewoon echt heel erg gaan voor de lange bogen. Dus niet Bas de hele tijd op avontuur uit allerlei shit proberen, maar gewoon meer het soort echt het anker en het fundament. En,
0: ja.
1: En dat is ook echt wat Yuri zoekt, zeg maar, met zijn groep. Dus nou ja, oké. Maar ja, goed, ik sta wel overal voor open, weet je wel. En ik vind het te gek als het een combinatie is, weet je. Maar de muziek moet er ook toe uitnodigen. Ik bedoel, je moet dat niet, tenminste, vroeger, een tijd geleden, toen ik net begon, whatever. Toen was ik natuurlijk wel zo van, ja, ik wil heel veel dingen en avontuur en dit en dit. En dan gooit het te pas en te onpas in, ook als de muziek er niet om vraagt.
0: Ja.
1: Als je wat ouder wordt, dan doseer je dat meer.
0: Ja.
1: En dus wat de muziek vraagt, zeg maar. Ja.
0: Want je vertelde net dat je in een repetitie met Yuri uitkwam, maar dan met je oude liefde op de contrabas.
1: Ja, oude liefde. Nou ja, haat-liefde verhouding had ik daarmee, hoor, moet ik zeggen.
0: Ga je dan de rol van de bas anders benaderen op dat instrument, of gaat dat automatisch omdat het fysiek ook een ander instrument
1: ja,
0: is?
1: Combinatie. Nou ja, sowieso. Kijk, ja, ik speel sinds heel kort weer contrabas. Ja, ik mocht het niet zeggen van je. Maar
0: bij deze.
1: Dus laat ik zo zeggen dat ik toen ik nog heel fanatiek contrabas speelde en ook toen ik heb het gestudeerd ook natuurlijk. Toen zat zeg maar, het basgitaar spelen me meer in de weg, omdat ik eigenlijk ook al die basgitaar dingen op contrabas wilde spelen. Dat kan helemaal niet. En ik denk nu, dat ik wat rijper ben en ook veel meer affiniteit heb met jazz en met wat ik dan voornamelijk op de contrabas wil gaan doen ook in eerste instantie, dat mijn frasering en mijn ideeën eigenlijk veel meer bij het instrument passen.
0: Ja, en niet een kopie van die basgitaar.
1: Ja, precies.
0: Laten we luisteren naar een live album van Yuri en Wired Paradise. Dat heet White Tiger en de track is geschreven door Paul-Jan Bakker en dat heet Betrayal.

0: Yuri Honing en Wired Paradise. Het stuk heette Petrea. Met op de bas mijn gast, bassist en producer, componist Mark Haastra. Andere interessante band die je hebt meegenomen is het Nederlandse duo Knalpot. En ik weet nog dat toen je mij dit liet horen, een paar maanden geleden, het bestaat uit een drummer en een effectgitarist. En ik dat weer doorstuurde aan drummers Erik Hoeken en Ruben Verroon. Die dat ook weer gelijk verspreiden. En in no time was er een kleine hype ontstaan in de jazzy. Wat is er zo bijzonder aan die gasten van Knalpot?
1: Ja, nou ja, weet je, zij zijn echt super fanatiek. Ze hebben hun eigen oefenruimte, zitten de hele dag zitten ze daar dingen uit te proberen. En soms wekenlang komt daar niks uit. En soms vinden ze echt hebben ze vondsten die echt zo geniaal zijn. Ja. En ze hebben wel een soort van attitude. En om zoiets met wat zij doen met z'n tweeën, dat is echt ongekend. En ja, live is het echt
0: spectaculair. En het heeft ook iets avant-gardistisch, hè?
1: Ze zijn heel open. Ze sluiten niks uit. Rafael Fanoli, die heeft ook echt ontzettend veel moderne muziek geluisterd. En heeft heel veel improvisatie gespeeld. Heeft in heel veel van die progressieve jazzbands gespeeld. Waar trouwens ook, daar zijn we elkaar ook in tegengekomen, zeg maar. Daar heb ik hem leren kennen. Hij heeft natuurlijk ook al die invloeden gehad. En Gary Jaeger, de drummer ook. Dus ja, nou ja, goed, daar heb je het, weet je wel. Dat is precies waar we het net ook al over hadden. Dan, als je gewoon aan zoveel invloeden staat en niks uitsluit, dan kunnen dat soort dingen gebeuren.
0: Ja, en ik keek op hun website, op hun MySpace, en dan zag ik ook een ongelofelijke lijst van verschillende podia. Van Bimhuis tot Lowlands tot aan popfestivals. En dat gaf eigenlijk wel het beste weer dat die gasten niet voor onder één labeltje te plakken zijn en overal eigenlijk te boeken zijn.
1: Ja, dat vind ik echt super inspirerend. Ja. Echt, dat is eigenlijk ook voor mij een droom, zeg maar, om op een gegeven moment een band te hebben dat je niet dat je daar echt vanaf bent. Weet je wel? Ja. Van
0: het overschrijdt.
1: Ja, precies. Ja. Weet je, dat is gewoon happening voor iedereen.
0: Laten we luisteren. Knalpot en de track heet Stainless.

Je hoorde Stainless van de Nederlandse band Knalpot. In mijn studio zit nog steeds aangeschoven bassist, producer, composer Mark Haanstra. Geweldig dit. Jazz, not jazz. Op de rand van impro, jazz, pop. Het heeft eigenlijk van alles wat. En in datzelfde licht zou ik willen zeggen, wil ik jou een klein nummer voorschotelen en vragen wat jouw reactie daarop is.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solo-track van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album.
1: Candy
0: eindelijk
1: heeft een nieuw album. Die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bett. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bett. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek. Van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropoolorkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune die heet Red Alert 1998. Was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropoolorkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond deel 2 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar soul jazz. U hoorde Eddie Chambly met zijn honkende, piepende en knorrende versie van Joe Liggins' The Honey Dripper. Chambly, geboren in Atlanta, Georgia in 1920 en overleden in 1999, speelde met Lionel Hampton, Cozy Cole en Dinah Washington, met wie hij ook korte tijd getrouwd was. Ook is hij saxofonist op rhythm and blues platen, onder meer van de Drifters. We gaan verder met een drietal tenorsaxofonisten die ook hun spoor hebben verdiend in swing en rhythm and blues en pioniers zijn van de honking sax rage. Eerst Hal Singer, geboren in Tulsa, Oklahoma in 1919 en nu 98 jaar oud. Met Blue Stompin', verschenen in 1959 op Prestige. De trompetist is Charlie Shavers, de pianist Ray Bryant. Singer, die speelde in de groepen van J. McShann, Hot Lips Page, Roy Eldridge en Coleman Hawkins en veelvuldig te horen is op het befaamde rhythm and blues label King, had een nummer 1 hit in 1948 met Cornbread. Daarna ging hij door het leven als Hal Cornbread Singer. Vervolgens hoort u Barefoot Contessa van Sam the Man Taylor uit 1962. Taylor, geboren in Lexington, Tennessee, in 1916, gestorven in 1980, speelde in de bands van Lucky Millinder en Louis Jordan en is werkelijk op ontelbare rhythm and blues platen te horen. Onder andere op Big Joe Turner's Shake, Rattle and Roll. En het laatste in dit rijtje, Wild Bill Moore. Hij leverde met We're Gonna Rock, We're Gonna Roll in 1948 een van de oernummers van de rock'n'roll. Moore's loopbaan als obscuur en divers. Hij speelde onder andere met Jack McVie, Dexter Gordon en Helen Humes. Ook is hij de saxofonist op Marvin Gaye's Mercy, Mercy Me, een lied van Gaye's beroemde album What's Going On. U hoort Moore hier met Nat Adderley's Sister Caroline uit 1961 van het album Bottom Groove op jazz label Jazzland. Op orgel Johnny Hammond Smith.

U hoorde Hal Singer's Blue Stompin', Sam Taylor's Barefoot Contessa en Wild Bill Moore's Sister Caroline. We gaan verder met de onvergelijkbare Eddie Lockjaw Davis. Geboren in New York City in 1922, overleden in 1986. In deel 1 hoorde u zijn samenwerking met Arnett Cobb. In deel 2 gaat u luisteren naar In the Kitchen uit 1958. De lange mid-tempo blues werd zeer ongebruikelijk, een flinke hit en is een klassieker op het gebied van tenor, orgel, jazz. Op Hammond orgel Shirley Scott, op fluit Jerome Richardson. Na Davis is het tijd voor Bud Johnson met Exotic. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri in 1910, overleden in 1984, was een veelzijdige saxofonist die al in de jaren 30 te horen was. Hij heeft samengewerkt met Louis Armstrong, Earl Hines, Ben Webster, Duke Ellington, Dizzy Gillespie en Coleman Hawkins. Hij is ook te horen op verschillende rhythm and blues sessies van het Atlantic label. In de jaren 60 maakte Johnson een serie uitmuntende platen voor Riverside, Swingville en Argo. Exotic verscheen in 1964 op het album Yeah Yeah.

Eddie Lockjaw Davis met In the Kitchen, Bert Johnson met Exotique. We eindigen met Ike Quebec, de boomlange saxofonist uit Newark, New Jersey, geboren in 1918, overleden in 1963, en hij was een begenadigd stylist. Hij honkte sporadisch en niet te overdreven, heeft een overweldigende, rokerige sound en speelt zuchtende ballads om je vingers bij af te likken. Quebec was een veteraan van swinggroepen, zoals die van Hot Lips Page, Benny Carter en Cab Calloway. Hij nam eind jaren 40 muziek op voor Blue Note en werkte voor dat label ook als arrangeur en talent scout. In die hoedanigheid stimuleerde Quebec de loopbanen van Thelonious Monk en Bud Powell. Na een langdurige radiostilte in de jaren 50 vanwege problemen met drugsgebruik keerde Quebec met succes terug bij Blue Note en nam de albums op die hem zijn grote fanscharen hebben opgeleverd. U hoort eerst Mardi Gras, een single uit 1960 bestemd voor de jukeboxmarkt, en daarna de ballad Blue and Sentimental van het gelijknamige album uit 1961. De line-up bestaat uit gitarist Grant Green, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. Als laatste de titelsong van het album Heavy Soul uit 1961. Op hammondorgel Freddie Roach, bas Milt Hilton, Hinton en drums Al Harewood.

0: Ja, ook vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bed. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
1: Ja.
0: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bed. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulfer.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat

0: Staat onder andere een recensie in, en ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me, maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropoolorkest.
1: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
0: Ongelooflijk. Dat dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien op je, hoor je of herken je de achtergrondtune. Die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek. Is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropoolorkest. En op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe jazz radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Dit is de Concertzender met Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. Met in deze aflevering de afsluitende deel 3 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar Soul Jazz. U hoorde Bud Johnson met Off the Wall uit 1964. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri, is in 1910 geboren en overleden in 1984. En hij was in 1964 al een veteraan die met Louis Armstrong, Earl Hines, Duke Ellington en Dizzy Gillespie had gespeeld en zich gemakkelijk voegde naar nieuwe stromingen. Op Off the Wall hoort u ook Joe Newman op trompet en de in oktober 2017 overleden Grady Tate op drums. En we gaan verder met Don Wilkerson. Wilkerson is geboren in Mooreville in Louisiana in 1932 en overleden in 1986. Hij speelde in de jaren 50 in de bands van Amos Milburn en Ray Charles. En begin jaren 60 nam hij een drietal platen op voor Blue Note. U hoort Jeannie Weenie van het album Elder Don uit 1962. Wilkerson wordt begeleid door gitarist Grant Green, pianist Sonny Clark, bassist Butch Warren en drummer Billy Higgins. En daarna Red Holloway. Holloway, geboren in Helena in Arkansas in 1927, maar hij groeide op in Chicago. Hij speelde behalve jazz ook op een enorme hoeveelheid rhythm en blues opnames van onder andere B.B. King, Chuck Berry, Aretha Franklin, Lloyd Price en Bobby Bland. Liefhebbers roemen zijn bijdrage aan de band van organist Brother Jack McDuff in de periode 1963-1965. We gaan luisteren naar Brother Red van het prestige album Red Soul uit 1965. Op gitaar George Benson, op orgel Lonnie Smith.

U hoorde Don Wilkerson met Jeannie Weenie en Red Holloway met Brother Red. En we gaan verder met een viertal jazz-georiënteerde tenorsaxonisten die ook veelvuldig in het rhythm and blues-idioom en aanverwante stromingen speelden. Als eerste Bill Leslie. Leslie is geboren in Medea in Pennsylvania in 1925 en overleden in 2003. Hij speelde jarenlang in de populaire en invloedrijke groep van Louis Jordan. Je hoort hier zijn versie van Goodnight Irene van het album Diggin' with Chicks. In 1962 uitgegeven door Argo. En op piano hoort u dan Tommy Flanagan. En als tweede Fred Jackson, geboren in Atlanta, Georgia in 1929. Hij speelde met Little Richard, Lloyd Price, B.B. King en Chuck Wills. Jackson beleefde een kort maar krachtig jazzloopbaan op het Blue Note label. Hij is sideman op albums van de organisten John Patton en Babyface Willette. Van zijn enige soloalbum Hootin and Tootin hoort u Preach Brother. En daarna gaan we verder met Plas Johnson, geboren in Donaldsville, Louisiana, 1931. En weinig mensen zijn op de hoogte van 's mans bijzondere carrière, maar als ik u vertel dat, garant staat voor de wereldberoemde Pink Panther Team van Henry Mancini, dan gaat er wel een bel rinkelen, nemen we aan. Johnson is binnen het groepje artiesten van deze aflevering ongetwijfeld dan ook de meest productieve sessiemuzikant. Deels als onderdeel van de befaamde Wrecking Crew, een verzameling muzikanten die vooral in de muziekindustrie van Los Angeles erg actief was, speelde hij op liedjes van onder meer Nat King Cole, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Johnny Otis en de Supremes. U hoort hier Too Close for Comfort van zijn jazz LP This Must Be the Plus, in 1962 uitgegeven op Capitol. Johnson wordt begeleid door enkele collega's van de crew, namelijk Larry Bunker op vibrafoon, Howard Roberts op gitaar en Earl Palmer op drums. En dan nummer 4 tenslotte, dat is Clifford Scott. Scott is geboren in San Antonio in Texas in 1928 en overleden in 1993. En verzorgde de roerige sax solo op Honky Tonk, de nummer 1 hit van organist Bill Duckett uit 1955. En Scott speelde enkele jaren ook in de groep van Duckett, maar ook met Amos Milburn, Lionel Hampton, Roy Milton en Ray Charles. Je hoort zijn versie van Willie Dixon's My Babe.

Bill Leslie met Goodnight Irene, Fred Jackson met Preach Brother, Plas Johnson met Too Close for Comfort en Clifford Scott met My Babe. En het volgende blok is gewijd aan King Curtis. Zijn echte naam is Curtis Owsley. De saxofonist is geboren in Fort Worth, in Texas, 1934, overleden in 1971. En hij was zeer succesvol. Hij speelde bij Lionel Hampton en op vele rhythm and blues platen, waaronder de hit van de Coasters, Yakety Yak. En hij was bandleider van de Kingpins, en dat is de begeleidingsband van Aretha Franklin. En als soloartiest had Curtis hits met onder andere Soul Twist en Auto Billy Joe. En Curtis is tragisch om het leven gekomen. Hij werd namelijk neergestoken door een drugsverslaafde op de stoep voor zijn woning in New York. We gaan luisteren eerst naar Hot Sexes met Sam the Man Taylor en daarna de blues tune Little Brother Soul van het album The New Scene uit 1960, verschenen op het New Jazz label. Op trompet Ned Adderley, piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers en drums Oliver Jackson.

U hoorde King Curtis met Hot Sexes en Little Brother Soul. Ten slotte Jimmy Forrest, geboren in het St. Louis, Missouri, 1920. En in 1980 overleden. Deze saxofonist kon waarschijnlijk niet vermoeden dat Night Train in 1952 zo'n populair nummer zou worden. Een deels van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local afgeleide Rhythm and Blues stond langdurig op nummer 1 in de Billboard R&B chart. Forrest speelde als tiener al op Stoomboot in de Mississippi River met pianist en bandleider Faith Marable en daarna in de bands van J. McShawn, Andy Kirk en kortstondig met Duke Ellington. Van 72 tot 77 speelde hij in de band van Count Basie. En tot zijn dood werkte hij samen met trombonist Al Gray. Ondertussen had Forrest begin jaren 60 een reeks puikenplaten als leider gemaakt voor het Prestige New Jazz label. Tijdens die samenwerkingen met onder andere organist Larry Young, de pianist Joe Sawinell en Hugh Lawson en saxofonist Oliver Nelson komt zijn toegankelijke, smeuge, maar moderne stijl uitstekend tot zijn recht. U hoort hier Dexter's Deck van het album Forest Fire uit 1960 met op orgel Larry Young en daarna, voor zover we tijd hebben, Soul Street uit 1960, een stevige blues met een sextet onder leiding van arrangeur Oliver Nelson.

Met Jimmy Forrest zijn we aan het einde gekomen van deze Groove and Grease. Het afsluitende deel 3 dus van Very Tenor Sexy. Een serie samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

0: en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha-tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland-label. Bugge Wesseltoff heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoff. Dat is die bekende pianist die het Jazzland-label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen levens gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wibau Burgens

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Hiervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbarek, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002, Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit de ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Swarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Wat is los?
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. Klopt. En die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet die. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu-disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Bouwman.
1: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
2: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is een, ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

Je hoort het Brother Jack McDuff Quartet met Scuffling en Hippie Dip. Omdat het kwartet populair was, leek het McDuff en de baas van het prestige label Bob Weinstock een goed idee om de leden van de groep een soloalbum op te laten nemen met medewerking van de gehele groep. En zo ging het ook. George Benson nam de New Bass Guitar of George Benson op, waar drummer Joe Dukes overigens op ontbrak en de honneurs werden waargenomen door Montego Joe. Red Holloway werd vertegenwoordigd met het album Cooking Together, opgenomen op 6 februari 1964. En van Joe Dukes verscheen in

1964 The Soulful Drums of Joe Dukes. Dukes was een invloedrijke soul jazz drummer en een essentiële factor in het succes van het McDuff Quartet. Dukes gebruikt een gruizige backbeat, speelt geen willekeurige fills, maar stemt accenten af op het spel van de organist. Hij dirigeert met precisie de schemaatjes, turnarounds en shout choruses. En dit alles gebeurt met de levendige dynamiek van rhythm en blues. Van Joe Dukes hoort u nu My Three Sons. De tune is geschreven door McDuff en wie die drie zonen zijn, dat laat zich raden. En daarna draaien we Red Holloway met Shout Brother.

Dat was saxofonist Red Holloway met Shout Brother. En daarvoor hoorde u drummer Joe Dukes met My Three Sons. Het MacDuff Quartet maakte in december 1963 en februari en juni 1964 twee albums waarbij het uitgebreid werd tot Big Band, Prelude en The Dynamic MacDuff, met arrangementen van Benny Golson. Prestige ging hier in de tweestrijd aan met Verve, die met Jimmy Smith, de pionier van moderne organ jazz, inmiddels het Big Band album Any Number Can Win had gemaakt. U hoort hier MacDuff's Kettle of Fish van het album Prelude. En vermoedelijk was de Prelude LP een stimulans voor Smith om het gaspedaal wat harder in te trappen, want Smith kwam een poosje later met zijn tot dan toe meest geslaagde big band album The Cat.

Kettle of Fish van het Brother Jack McDuff Quartet en Big Band. De reputatie van het McDuff Quartet berustte naast de LP's en singles vooral ook op hun live optredens. Het resterende deel van deze aflevering besteden we daarom aan twee live LP's van de groep. Eerst Brother Jack McDuff Live. Het album is opgenomen in de Front Room in New Jersey op 5 juni 1963. U hoort een versie van het quartet van Undecided, de swingcompositie van Sidney Robin en Charlie Shavers, en daarna een tune van Jack McDuff zelf, Sanctified Samba.

0: Het Brother Jack McDuff Quartet met net Sanctified Samba en daarvoor Undecided. Ten slotte twee nummers van het album Brother Jack at the Jazz Workshop Live, opgenomen op 3 oktober 1963. Eerst hoort u Blues 1 and 2. Op Blues 1 and 2 is de groep aangevuld met Harold Vick, die te horen is op sopraan sax. Vervolgens Vadis, een blues met een denderend ritme, opgebouwd rond een 12-maten schema dat aangelengd is met een bridge van 8 maten. Zowel Blues 1 and 2 als Vadis zijn composities van McDuff. Vadis is bekend geworden in de versie van rockgroep Wishbone Ash in 1971.
1: Recording live tonight for Prestige Records, the Jazz Workshop is proud to present Brother Jack McDuff.

Savadi en Blues 1 en 2 van het Brother Jack McDuff Quartet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove in Greece en de aflevering Hallelujah Time over het Brother Jack McDuff Quartet, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Je luistert naar Paul Motion, die afgelopen maand overleden is. Vandaar deze eerbetoon. Ruben vertelt daar zo meer over. Een nieuwe editie Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazz-tijdschrift Jazzism presenteren we vandaag wederom een mix van platen die op de rand liggen. Van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Ja, Paul Motion is helaas overleden op 22 november jongsleden. Een zeer bijzondere muzikant, drummer. Hij was een grootse drummer op het gebied van heel mooi lyrisch drummen. Hij was een van de eerste die dat eigenlijk heeft uitgevonden. Om meer uit te gaan vanuit sound en vanuit kleuring. En om heel vrij over de puls heen te spelen. Hij heeft heel veel drummers daarmee beïnvloed. Onder andere Tony Williams, Jack DeJohnette en John Christensen. En alle freestyle drummers. Dus een hele bijzondere man. Hij heeft gespeeld met het bekende Bill Evans trio uit de jaren 60. Keith Jarrett trio, Bill Frisell. Dus ik schrok ervan toen ik dat bericht tot mij kwam, zeg maar.
0: Ja, zeker. Wellicht gaan we later nog meer draaien. We gaan ook draaien in deze uitzending een interessante Zweedse pianist. Die heet Martin Tingvall. Die heeft een trio, dat heet het Tingvall trio. En die speelt 27 december in het Bimhuis. Hij heeft een nieuwe cd gemaakt, die heet Vegan. En hij is een van de grote beloftes van de Europese jazz.

0: Je hoorde de track Efter Livet van Tingvall Trio, Zweedse pianist. En die heeft een hele interessante cd gemaakt. Die bestaat uit een trio-bezetting, contrabas, drums en piano. Maar één track is nog een keer hergearrangeerd voor strings en horns, zoals je kon horen.
1: Ja, we gaan nu door weer met een Noorse trompetist die een album heeft uitgebracht, wederom op het ICM-label. Hij heet Matthias Eik en we hebben vorige week ook al iets van hem laten horen. Nou, hij heeft een soloplaat uitgebracht aan het begin van dit jaar. Die heet Scala en ik wil daar een track van laten horen. Een eerbetoon aan Joni Mitchell en die heet ook daarom Joni.

0: Ja, Matthias Eijk van de album Scala. En Matthias Eijk speelt niet alleen trompet op dit album, maar speelt ook de vibrafoonpartij, de elektrische gitaar en dubbel bass op een aantal stukken. Dus het is echt een multi-instrumentalist.
1: Prachtig. Het valt een beetje in het hoekje van ECM, waarin we toch een beetje blijven vanwege het overleden van Paul Motion. ECM, als in zijnde een Duits label met veel Noorse en Scandinavische sounds en invloeden. En een van de Nederlanders die getekend is bij ECM, waar we al eerder aandacht hebben gegeven, is onze trots Wolfert Brederode. Die heeft een kwartet waarmee hij een plaat heeft gemaakt, Postscriptum. Heeft hij een prachtig album meegemaakt met buitenlandse muzikanten. De Italiaanse klarinetist Claudio Puntin, bassist Mats Eilertsen uit Noorwegen en Zwitserse drummer Samuel Rohrer, die op zijn site zegt dat hij heel erg beïnvloed is door Paul Motion. Dus hoe toepasselijk om een track daarvan te draaien. Postscriptum, Wolfert Brederode Quartet.

0: Wolfert Brederode Quartet, postscriptum van zijn nieuwe album.
1: Ja, we blijven even bij het bekende ECM-label. Daar is dit jaar ook een album uitgekomen van de Finse harpiste-pianiste Iiro Harla. Harla, denk ik dat je dat uitspreekt. Het album heet Vespers en dat is bij de pers heel goed ontvangen. Zij is een hele bijzondere instrumentaliste, want zij speelt zowel dus de harp als de piano en componeert hele mooie composities. Zij heeft een klassieke achtergrond. Ze is helemaal klassiek geschoold, maar kreeg een relatie met de bekende drummer Edward Vesala, een jazzdrummer. En sindsdien speelt zij jazzmuziek en is ze in de ECM-hoek verzeild geraakt. Van haar album Vespers wil ik een track draaien die heet A Port on a Distant Shore.

0: Ja, u luisterde naar A Port on the Distant Shore van het Iro Haarla Quintet. Verder speelde mee op deze track wederom Matthias Eijk op trompet. Dan komt Trygve Seim op tenor en soprano saxofoon. Ulf Krokfors op dubbel bass. En natuurlijk Jeun Christensen op de drums. En dat is ook, denk ik, weer een eerbetoon aan Palm Ocean. Want dat is een van zijn grootste inspiratoren.
1: En ook op het ECM-label. We gaan luisteren naar een andere plaat die onlangs is verschenen. Van een trio, die heet Venice Daffeldekker en Brandelmeijer. En leuk is het erbij te vertellen dat die 21 december in het Pimhuis spelen. Dat zijn een trio die klank, die gitaar, bas en piano, percussie met elkaar vermengen met elektronische muziek. En die hebben een hele aparte improvisatie. Zijn beïnvloed door David Sylvian. En dat geeft aan dat ze dus een mengelmoes maken tussen jazz en alternatieve popmuziek. We gaan twee tracks draaien van hun album dat de titel heeft Till the Old World's Blown Up and a New One is Created.

0: Fennis Duffeldekker, Brandelmeier, dat is het trio. En je hoorde twee platen achter elkaar. De eerste track die je hoorde heette Touw en de tweede heette Mison van het album Till the All World's Blown Up and a New One is Created. 21 mei in het Bimhuis, een fusie van piano, bas, gitaar, elektronica, soundscapes. Heel bijzonder.
1: Ja, we gaan door met een Engelse groep uit Londen. Het heeft de gekke naam Let Bip. Wat het betekent ben ik niet achtergekomen. Deze groep staat onder leiding van Mark Hollop. Dat is een drummer. Hij heeft een quintet geformeerd. Drums, twee altisten, double bass en keyboards. En hebben dit jaar een album uitgebracht dat heet Bring Your Own. En ik wil daar de eerste track van draaien. Die heet Little X.

0: Led Bip was dit, de Engelse, Londense punk jazz, wil ik het wel noemen, formatie. De track heette Little X. Zeer bijzondere, harde, heftige muziek, vind ik.
1: Techno jazz, sowieso. Jazz,
0: zeker.
1: Dat brengt ons bij het laatste track die jij nog mag afkondigen. Alvorens ik nog wilde vertellen dat jij ons weer kan beluisteren. Volgende week dinsdag van 11 tot 12 zijn we weer met Jazz Not Jazz. Een programma wat mede wordt samengesteld door Jazz Magazine Jazzism. Mocht je vragen of wensen hebben, dan kan je ons mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Sowieso de moeite waard om www.concertzender.nl te bezoeken, want dan kan je ook onze uitzending Gemist bekijken, maar ook andere wetenswaardigheden, hoe je bijvoorbeeld Jazz Not Jazz op je mobiele site kan beluisteren. Volgende week zijn we er weer, nadat we de track hebben gehoord ter afsluiting van dit programma.
0: Ja, dit album is vers van de pers. Keith Jarrett heeft weer de zoveelste solo album opgenomen van een concert. En deze is wederom een beauty. Het album heet Rio en de track heet Rio Part 7.

Op de achtergrond hoort u nog zachtjes Seed Shack van tenorsaxofonist Gene Adams. En daarvoor lieten we van hem Canadian Sunset horen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Groove and Grease. Deel 1 van het drieluik over Gene Ammons. Samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

Luisteraars, welkom bij de concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals gewend op dit tijdstip weer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Toen eind jaren 60, begin jaren 70, zowel Marvin Gaye als Stevie Wonder bij Motown-baas Barry Gordy vroegen om meer artistieke vrijheid, werden ze niet warm ontvangen. Uiteindelijk stemde Gordy toch in, en dat bleek een gouden greep, want beide artiesten leverden het ene meesterwerk na het andere af in de jaren 70. Een van de belangrijkste groepen bij Motown, de Temptations, wilde ook vernieuwen. Met producer Norman Whitfield ging dat uitstekend, zowel commercieel als artistiek. Papa Was a Rolling Stone was natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar ook Masterpiece kenmerkte zich door de vernieuwing. Grote orkesten met strijkers, lange nummers en veel funk. Grover Washington was een zeer getalenteerde saxofonist met een prettig geluid. Hij pakte begin jaren 70 dit nummer ook op. Met producer Creed Taylor en arrangeur Bob James maakte hij, wat ons betreft, een minstens zo intrigerende uitvoering. Speciale aandacht voor de wat onderbelichte gitarist Eric Gale. Met zijn geheel eigen geluid, zowel in de solo's als in de begeleiding, met een wah-wah-effect, stelt hij ook een deel van de show. Na Grover Washington met Masterpiece laten we horen The Lydiate van George Russell van het standaardalbum Jazz in the Space Age. Of de titel een kleine woordspeling is op zijn eigen muziektheorie, de Lydian Concept, dat weten we niet, maar we kunnen geen andere betekenis vinden. Fascinerend nummer op een hoger tempo en met citaten uit eigen werk. Meteen het orkest leden uit zijn roadband, maar ook andere beroemde jazzmuzikanten als Bill Evans en John Russell. Dit is The Lydiate.

We vervolgen de uitzending met Duke Ellington. We besteden al eerder aandacht aan de prachtige postume uitgave van nooit eerder uitgebrachte opnames. De Private Collection beslaat 10 cd's met materiaal uit de jaren 50, 60 en 70. Er zit ook een langer stuk bij. Het is muziek gemaakt voor een film over de schilderijen van Degas, met voorstellingen van paarden. Deze film is er nooit gekomen en de soundtrack erbij werd dus ook niet uitgebracht. Wel in deze magnifieke serie. Opgenomen in 1968 met de band nog op volle kracht. Veel ruimte voor piano en ensemblespel voor de blazers. Het stuk heet toepasselijk de Degas Suite. We sluiten de uitzending af met Cannonball Adderley. Eigenlijk een nummer dat we zijn grootste hit zouden kunnen noemen in een live uitvoering. Met zoals vaak een superieur parlando intro van de leider zelf. Wat ons altijd fascineert is het feit dat dit stuk nog geschreven is door de Oostenrijkse muzikale expert Joseph Zawinul. Deze op dat moment nog jonge man uit Wenen componeerde Mercy, Mercy, Mercy met zoveel gospel en soul, ongelooflijk en daardoor ook tijdloos. Laat je meevoeren door Adderley en op dat moment al bijna Joe Zawinul.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Dit was Jazz Not Jazz bij de Concertzender. En als afsluiting, zoals u gewend bent, onze Freddy. Graag tot de volgende keer.

Not Jazz, deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. De eerste drie nummers in deze uitzending zijn popcomposities van popmuzikanten met een sterke jazzbinding. Christian McBride speelt met een wat grotere akoestische band Aja van Steely Dan. Een van de meest complexe composities die natuurlijk in goede handen is van deze topmuzikanten. Het derde nummer is ook van Christian McBride met dezelfde band. Ze spelen de Sting-compositie Walking on the Moon. Mooie anekdote is dat Sting ooit van Gil Evans persoonlijk kreeg te horen dat dit zijn favoriete Police-nummer was. Dat vooral door het basloopje van Sting zelf. Tussen deze twee nummers in een Stevie Wonder-compositie van het album Talking Book. VJ gaat met zijn trio behoorlijk de keer in Big Brother.

Tijd voor drie pittige fusion tracks. Herbie Hancock met zijn vaste sextet in het betoverende You'll Know When You Get There. Daarna Lee Ritenour met een van zijn meest recente albums. Daarvan The Village met Stanley Clark, Dave Weckl en George Duke. Vriend van de show Klaus Ockerman sluit dit blok af samen met Michael Brecker in het lyrische Larry Cosmos.

Het Capitol-werk van Frank Sinatra is natuurlijk de Holy Grail. Zeker voor mensen met jazzoren. Maar daarna maakte Sinatra ook fantastische muziek. En we laten twee minder bekende voorbeelden horen. Allereerst, There Used to Be a Ballpark. Waarin het begrip melancholie nieuwe betekenis krijgt. Het nummer wordt gebruikt als vaste intro en outro in de voetbalpodcast Hard Gras. Het andere nummer is van een conceptalbum Watertown. Het nummer dat we draaien is I Would Be In Love Anyway. En eigenlijk is het een soort mini My Way. If I knew then what I know now, I don't believe I'd ever change. De onvoorstelbare hoeveelheid albums die Stanley Turrentine voor Blue Note maakte leverde regelmatig pareltjes op. Dit is van een album met het Les McCann trio, een titel die ook mooi past bij de twee Sinatra-nummers, namelijk Light Blue.

van de LP Coltrane uit 1962 was dit Out of This World. De afsluiting is, zoals u gewend bent van onze Freddy, graag tot een volgende keer. Dit was Jazz Not Jazz, bij de Concertzender, samengesteld door Jan-Pieter Overmars.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Wat was de openingstrek, Ruben?
1: Ja, dat was een Australisch duo die het heet The Paper Plane Project. De track heet The Road. En deze hebben net een album uit. En het album heet Pacific Connection.
0: Pacific Connection. Het lijkt een soort hip-hop track waarvan de vocalen ontbreken.
1: Nou, ik moet je zeggen, eerlijk zeggen, de rest van de plaat is wel met allemaal rap en hip-hop erop. Maar ik heb net deze track uitgekozen die instrumentaal is, want die vond ik zo te gek.
0: Dat brengt ons naar een uitzending die we wel gaan vullen met vocale tracks. We gaan hoofdzakelijk soul-gerelateerde muziek draaien, zowel in binnen- als buitenland. We gaan naar aanleiding van een nieuwe plaat die gaat verschijnen, maar nog niet uit is. Een nieuwe Ruben Heijnen komt eraan. Hij heeft vorig jaar een hele mooie plaat gemaakt. Die heette Loose Fit. En die heeft het heel goed gedaan. Hij heeft namelijk een plaat gemaakt in eigen beheer, noemen ze dat dan. Althans, die productie voor... Een bedrag wat ik maar niet zal noemen. Maar dat heeft hij samen gedaan met Stefan Kruger, die heeft het geproduceerd. En Fons Marquise, die zijn helemaal naar Zweden gegaan. Hebben daar een hele dure plaat opgenomen. En die hebben ze weten te verkopen aan Blue Note. Dus het was een hele leuke kick-off voor een super getalenteerde pianist / zanger. En die heeft binnenkort de release van zijn nieuwe plaat die heeft opgenomen met het Metropool Orkest. Voor het zover is gaan we dus nog wel wat van die eerste plaat draaien. Loose Fit en die track die we gaan draaien, die heet Stand Up, Speak Out.

0: Stand Up, Speak Out, Ruben Heijn van zijn album Loose Fit. Er komt dus een nieuw album aan, maar die kunnen we nog niet draaien, want die is nog niet uit. Maar wat een stem heeft die gast, Ruben Heijn.
1: Ja, zeker. Nou, we gaan door met een artieste uit Nieuw-Zeeland, een zangeres, die de fantastische naam heeft Ladi Six. Je schrijft het als Ladi en dan een zesde achter. Het album heet The Liberation Of en is uitgebracht op het Duitse Escapade Music Label. Ze heeft ook een lange tijd in 2010 in Duitsland vertoefd en heeft daar heel Europa getoerd vanuit Duitsland. Ze is aardig aan het doorbreken en ze noemen haar de Nieuw-Zeelandse antwoord op Erykah Badu. Ik wil graag de track laten horen, Keulen.

0: Wat blijft er toch een meestelijke plaat? James Blake, gelijknamige album. En de titel heet I Mind. Een track die, of een LP denk ik, die alweer een dik jaar uit is. Hij komt met een nieuwe EP, zag ik, maar we kunnen hem nog niet draaien, want hij is nog niet verkrijgbaar. Hopelijk binnenkort wel. Gast die uit de dubstep komt, maar een soort een hele weirde mix heeft gemaakt tussen elektronische muziek en soul. En daar een heel eigen geluid heeft gevonden. De vorige track die we draaiden, Ruben, die heette
1: Keulen van Lady Six.
0: En wat heb je voor ons nu?
1: We gaan door met Daedalus. Dat is een artiest, een elektroprogrammeur. Hij is ook jazzmuzikant en heeft een album gemaakt die heet Bespoke op het Ninja Tunes label. De track die ik wil draaien is samengemaakt met de zanger met de fantastische naam Bus Driver en heet What Can You Do?

0: Ja, dit was Daily Lus met twee tracks van zijn plaat Bespoke. Dit laatste nummer wat jullie hoorden was Penny Lovers. En daarvoor hoorde je What Can You Do?
1: Wat een weirde plaat. Is het Engels?
0: Hij is gewoon Amerikaan.
1: Amerikaan?
0: Ja.
1: Oké, dan heb ik een kort bruggetje naar een andere Amerikaanse dame die vorig jaar al een plaat heeft uitgebracht, maar die eigenlijk in mijn zin veel te weinig aandacht heeft gekregen, namelijk Erykah Badu. Die werd een beetje verguisd doordat ze dat geluid van die neo-soul, dat hadden we nou wel een beetje gehad, maar die kwam met een ongelooflijk goede plaat terug, namelijk New America Part 2, Return of the Ankh. En Erykah Badu, die blijft toch een hele bijzondere dame, want ze komt uit die hip-hop, soul. Zij is de enige vrouwelijke lid van de Soulquarians. Dat is die groep rondom D'Angelo, The Roots, Questlove. Een nieuwe album van D'Angelo komt eraan. En dat kan je wel allemaal weer volgen via de okplayer.com. JD zat erbij. Ze had samen met Andrew 3000 van de Outkast een kind. Dus het is allemaal één bubbelende, incestueuze bende waar ongelooflijk veel goede muziek uitkomt. We gaan twee tracks draaien, eigenlijk één hele korte en dan eigenlijk de enige echte goede track op die plaat. Die heet Gone Baby To Be Long. Erykah Badu.

0: Ja, dit was kraak en smaak van hun laatste album Electric Hustle. En de track heette Fairy Falling, featuring de vocals van Lex Empress.
1: Lex Empress, Nederlands, hartstikke goed. Nog een Nederlandse dame die een plaat heeft gemaakt. Haar tweede, ook op de Blue Note, net als Ruben Heijn die wel eerder draaide. Die is natuurlijk onze eigen Sabrina Stark. Hij heeft een plaat gemaakt, heet Bags and Suitcases. En we gaan een track draaien, die heet So Magical.

0: Ja, dit was Sabina Stark, So Magical. We gaan nu door met Dego. Dat is de artiestennaam van Dennis McFarlane. En die komt weer vanuit een duo wat bekend is als 4Hero. Hij werkte daarmee samen met Mark Clare. En 4Hero is echt, dat zijn de pioniers binnen de jungle en drum and bass.
1: En Broken Beat.
0: Een hele bekende groep.
1: West London.
0: Hij is nu solo gegaan en hij heeft een ontzettend gekke solo-album gemaakt. Met echt een fantastische titel om uit te spreken op de radio. De titel van het album heet Awahim Depon. En is uitgebracht op het Black Label. En er staan heel wat vocale tracks op. Ook te gekke instrumentale tracks. Maar we zijn nu met een vocaal uur bezig. Dus daarom dit nummer wat hij samen doet met Sarina Lea. En heet They Never Know.

0: Je luistert naar een track van Ledisi, die heet Coffee. Van haar album Pieces of Me. Voor de derde keer is ze genomineerd voor de Grammys. En ze heeft een waanzinnig album gemaakt, vet geproduceerd. En ze is op een Europese tour. Als je haar wil bewonderen en zien, dan kan je haar checken in Paradiso op 23 januari.
1: Ja, en we gaan nu door met de oude DJ Shadow. Dat is een grondlegger van nog de trip-hop stroming. Het is nog de ouderwetse DJ, de turntablist, die gewoon nog echt goed met platen weet te mixen. Hij heeft weer een waanzinnig goed nieuw album uit, The Less You Know, The Better. En daar staat één track op met Little Dragon, wat een zeer upcoming alternative zangeres is. En de track heet Scale It Back.

0: Ja, dit was DJ Shadow met de track Scale It Back. Dit was weer wederom de Jazz Not Jazz Radio uitzending voor deze week in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Volgende week is er weer om dezelfde tijd op dinsdag tussen 11 en 12 een nieuwe aflevering. Heb je nog wensen of vragen? Mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op de concertzender.nl kan je ook nog deze uitzending terugbeluisteren bij uitzending gemist. De presentatie was van Ruben van Roon en Wieboud Berkens. En Wieboud gaat ons vertellen wat de laatste track wordt.
1: We hebben nog één track over van dat geweldige album wat vorig jaar uitkwam van Janelle Monáe. De hit op North Sea was zij met het album. Heeft zij Arc Android, heeft zij een soort nieuwe statement gemaakt. Maar het leukste was toch wel de track die jij me vorig jaar op wees toen jij hier te gast was voor het eerst in de uitzending, Ruben. Hele bijzondere track, bijna een musical-achtige track. Ze noemt het Babel Baya, waarschijnlijk door de relatie met jazz. Maar het is eigenlijk bijna een soort van musical track. Janelle Monáe, tot volgende week. Hoi.

0: Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Arthur Verokai hoorde je Pelas Sombras. Welkom bij een nieuwe editie van de Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Magazine, Jazzism, luister je naar een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Wij gaan door met een track van Bouillon. Bouillon, dat klinkt Frans, maar de producer heet gewoon Nathan Jenkins. Is geboren en getogen in Londen. En we gaan een track draaien die heet Crazy Over You.

Bouillon hoorde je. Time for us to laugh. En daarvoor hoorde je van het laatste album Say Goodbye to What Crazy Over You. Dat brengt ons bij de Engelse drummer Richard Spaven. De eerste keer dat ik deze drummer hoorde spelen was op The Hague Jazz een paar jaar geleden. En speelde hij met José James. Ik stond met de mond open te kijken naar deze virtuoos die uit de Broken Beat groot is geworden. Met onder andere Mark de Clive Lowe. Voor Hero, de overleden rapper Guru, speelde hij mee. Tegenwoordig zit hij in het Cinematic Orchestra en ook in Amerika te horen met onder andere Flying Lotus. In Nederland ook te horen met een Nederlandse Broken Beat Band rondom Vincent Helbers, toetsenist. Dat heet de Flowriders. Dus deze Richard Spaven is internationaal, maar ook in Nederland te horen. We gaan twee tracks van zijn soloplaat draaien. Die heet Spaven's 5. En deze track die heet Rockers Round Window.

Dit was Richard Spaveman. We gaan nu door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen. En het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En het komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Bruner,
1: dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptops bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop. Beetje in die aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Kan u een track van Flying Lotus laten horen? Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek. Wow.
0: Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Yeah, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer. De Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak.
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq. En Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien. Maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar 1 keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze. Produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaats. Oko T heet die. En deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerking met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender. Of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opened Up.

0: Writer, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere en sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch en dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoft heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bilden Ark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoft. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht. En uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz, dat is een Duitse DJ. En laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiebout Burgens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Hendrik Schwartz met Buggewetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Hendrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Buggewetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Zwarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was dat geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Dat is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: wel.
1: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
2: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, ik denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is een, ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama. MUZIEK

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit LA. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sunra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

U luistert naar de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3, een aflevering over orgeljazz.

U hoorde Paul Bryant met Sister Lovie, verschenen op het VJ-album Something Happening uit 1960. Bryant was een van de vaste waarden in de West Coast scene. Hij werkte veel samen met saxofonist Curtis Amy. Na Bryant hoorde u Hank Marr met Foggy Night. Dat is op single verschenen in 1965. Marr, geboren in Columbus, Ohio. Hij had een hitje in 1964 met Greasy Spoon. Het schurende, volumineuze geluid van Marr is uit duizenden te herkennen. Op Foggy Night spelen verder Rusty Bryant op tenor sax en Taylor Orr op drums. We gaan verder met Lou Bennett. Bennett was een bebop-pianist die, zoals velen, orgel ging spelen in de slipstream van pionier Jimmy Smith. Hij vertrok in 1960 naar Parijs en bouwde in Europa een solide loopbaan op. We draaien voor u Amen van het gelijknamige album uit RCA uit 1960. Bennett's gospel roots zijn duidelijk aanwezig. Op gitaar Jimmy Garley, bas Jean-Marie Ingrand en drums Kenny Clark. En dan nu Eddie Backus, geboren in Lonsdale, North Carolina. Tot voor kort trad de blinde organist nog op met zijn zoon Eddie Jr., die is trouwens ook organist. U hoort Feel Real van het gelijknamige album uit 1962 op het Smash-label.

U hoorde Lou Bennett met Amen en Eddie Backus met Feel Real. Nu Bill Doggett. Doggett scoorde een megahit met Honky Tonk in 1956. Het King-label verkocht er 4 miljoen stuks van. U hoort Blues for Joe van het album The Band with the Beat, uitgegeven op Warner Brothers in 1961. En daarna is het tijd voor Wild Bill Davis, trendsetter van de orgeljazz. Hij is geboren in 1918 in Glasgow, Missouri en overleden in 1995. Hij was van 1945 tot 1947 pianist en arrangeur bij de beroemde Timpani Five van Louis Jordan. In 1949 maakte Davis zijn orgeldebuut in Joe Wells' Chicken Shack Club in Harlem. We draaien de intermission riff van het album Organ Grinders Swing, uitgegeven op Everest in 1961. En dan Jimmy Smith. Ongetwijfeld de populairste organist aller tijden. Zijn werk op Blue Note lanceerde eind jaren 50 de orgelmanie en bracht een geheel nieuwe generatie organisten voort. Smith, geboren in Norristown, Pennsylvania, overleed in 2005. Hij combineerde bebop, blues en gospel, voortgestuurd door virtuose en opwindende single-note lijnen. U hoort The Cat van het gelijknamige album, uitgekomen op Verve in 1964. In de big band spelen onder andere Kenny Burrell op gitaar, Thad Jones trompet, Grady Tate op drums. En als uitsmijtertje dan enkele dwarsverbanden. De ene pionier, Jimmy Smith, raakte namelijk verslaafd aan het orgel na het zien van de andere, Wild Bill Davis. En het was Bill Doggett die Wild Bill Davis opvolgde als pianist-arrangeur bij de band van Louis Jordan. Waarvan akte.

U hoorde Bill Doggett met Blues for Joe, Wild Bill Davis met Intermission Riff en Jimmy Smith met The Cat. We gaan verder met Henry Kane. Net als eerder genoemde Paul Bryant was Kane voornamelijk actief aan de Westkust. Zijn enige LP als leider, The Funky Organization of Henry Kane, verscheen in 1968 op Capitol. Hij werd daarop bijgestaan door onder andere saxofonist Plas Johnson en drummer Earl Palmer. U hoort van dat album The Way I Feel, een compositie van John Patton. En met laatstgenoemde organist vervolgen we deze uitzending. Van John Patton, geboren in 1935 in Kansas City, draaien we Fat Judy. Het nummer staat op de LP Oh Baby, uitgegeven op Blue Note in 1965. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Daarna Billy Larkin en The Delegates. Larkin, geboren in Portland, Oregon, opereerde net als Kane en Bryant ook vooral aan de westkust. Cuccio Fritto Man komt van het album Hold On, uitgegeven in 1968 op World Pacific. Op tenorsaxofoon Fats Theis, gitaar Jimmy Daniels en drums Jesse Kilpatrick. Ten slotte Don Patterson. Hij is net als John Patton een van een select groepje organisten dat duidelijk maakte dat organ jazz niet alleen maar entertainment is, maar ook kwalitatief sterke jazzmuziek oplevert. Patterson's nalatenschap bestaat uit een mengelmoes van bop, blues en ballads. U hoort hier Patterson's versie van het bekende lichtvoetige volksliedje La Bamba. Het verscheen in 1966 op de LP Soul Happening op Prestige. Op gitaar Vincent Carrau en op drums Billy James.

Henry Kane met The Way I Feel, John Patton met Fat Judy, Billy Larkin and the Delegates met Cucho Frito Man en Don Patterson met La Bamba. Nu twee Hammond B3 heldinnen. Ten eerste Gloria Coleman, de organiste en echtgenote van tenorsaxofonist George Coleman, vormde in 1963 een live groep met alt-saxofonist Leo Wright, gitarist Grant Green en drummer Paula Roberts. Met dat drietal maakte ze in dat jaar ook haar enige album in de jaren 60, Soul Sisters. Van die plaat hoort u My Lady's Waltz. We eindigen deze aflevering met Shirley Scott. De albums van Scott verkochten bijna zonder uitzondering allemaal goed. Scott verscheen op labels als Prestige, Impulse en Atlantic. En niet te vergeten op Blue Note als sidekick voor haar toenmalige echtgenoot, tenorsaxofonist Stanley Tarantini. We draaien voor u Hip Soul van het gelijknamig album dat op Prestige verscheen in 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Tarantini, bas Herbie Lewis en drums Roy Brooks.

Dat waren Gloria Coleman met My Lady's Waltz en Shirley Scott met Hypso. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de Killer Bee 3, een aflevering over orgeljazz. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden.

concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de eerste aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde Jimmy Smith met The Champ, een compositie van Dizzy Gillespie. Op gitaar Thornel Swartz, op drums Donald Bailey. Deze eerste aflevering van Over Jimmy Smith is geheel gewijd aan zijn opnames voor Blue Note. The Champ verscheen in 1956 op Smith's tweede LP, A New Sound, A New Star, Volume 2. Jimmy Smith is geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania, en overleden in 2005. Smith is zonder twijfel de populairste jazzorganist aller tijden. Hij speelde vanaf jonge leeftijd piano en werd begin jaren 50 gegrepen door pionier Wild Bill Davis. In 1955 rolden de eerste B3-orgels uit de fabriek van uitvinder Lawrence Hammond. Jimmy Smith was verkocht. Hij spendeerde dag en nacht aan experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van het door toonwielen aangedreven orgel. Zijn opkomst was spectaculair. Smith was een virtuoos die als geen ander lange, stuwende bebop en blueslijnen wist te combineren met de gospelsound van het Hammond-orgel. In 1955 zag Alfred Lion, baas van het Blue Note label, Smith optreden in Philadelphia. Hij bood hem meteen een contract aan. Blue Note gaf tussen 1956 en 1963 20 albums uit van Smith. En ook zijn er na zijn afscheid van het label nog een dozijn sessies op plaat verschenen. In het volgende blok draaien wij voor u eerst Well, You Needn't. Smith's versie van de Thelonious Monk-compositie staat op het album The Incredible Jimmy Smith at the Organ uit 1956. Op gitaar wederom Smith's oorspronkelijke ritmesectie, bestaande uit gitarist Thornel Swartz en drummer Donald Bailey. Daarna Zing, Wend the Strings of My Heart. Een verrassende keuze van Smith, die het Broadway-lied, vooral bekend van Judy Garland, behendig in een uptempo bobjasje steekt. Op gitaar Eddie McFadden, op drums Art Blakey. Ten slotte nogmaals een interpretatie van Thelonious Monk. Round About Midnight verscheen op de LP Jimmy Smith Trio Plus LD. Het album met alt-saxofonist Lou Donaldson verscheen in 1957 exclusief in Japan. Donaldson doet overigens op deze ballad niet mee. Maar niet getreurd, u gaat later in de uitzending nog van meneer Donaldson horen. Op gitaar Eddie McFadden, drums Donald Bailey.